Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: is I will leave the light on.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op streek.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
1: Sing this with me, this is 40.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop. Het is

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op, Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infectie.

Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op, Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen.

Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Doe eens gek zo kort voor het weekend. Prince and the Revolution, let's go crazy.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Over 7, vrijdagmorgen 22 mei. Het is dagje 142 in 2026. Bijzondere ochtend vandaag. Dit is de Beverlandse Ochtendshow en voorlopig even de laatste voor mij. Ik ga na 9 uur lekker op vakantie. 3 weken zon, zee en strand. Maar samen gaan we eerst deze dag even opstarten. Tot 9 uur gaan we op weg met Streekomroep de Beverlanden. Ik heb het laatste nieuws uit de regio voor je. Het weer en natuurlijk de beste

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: voor Shania Twain, Roosevelt in de Beverlandse Ochtendshow en See You Again. We gaan een heerlijk Pinksterweekend tegemoet, beste vrienden. Ik heb het weerbericht voor je en we mogen vandaag op de Beverlanden genieten van bijna zomersweer. De dag begint al zacht met temperaturen die liggen rond de 12 graden en een zwakke zuidoostenwind. Daarbij schijnt de zon al volop. In de loop van de ochtend warmt het snel op naar ongeveer 19 graden en de lucht die blijft strak blauw. Vanmiddag wordt het echt genieten met maxima rond de 25 graden, lokaal misschien zelfs iets hoger. Door de zwakke wind en de overvloedige zon voelt het echt zomers aan vandaag. En ook vanavond blijft het lang aangenaam zacht met temperaturen rond de 21 graden en heldere omstandigheden. Perfect weer om nog lekker buiten te gaan zitten, misschien de barbecue even uit de schuur te halen. Kortom, volop zon, zomerse temperaturen en een perfecte start van het weekend op de Beverlanden. En hoe dat weer zich gaat ontwikkelen in de loop van de dagen en met name in dit Pinksterweekend, dat vertel ik je in het volgende uur. In het nieuws vanmorgen, 3 verdachten opgepakt na poging tot oplichting door nepagenten in Goes. Het zijn nepagenten. Open dag bij ziekenhuis ADRZ in Goes. En Goes meet verkeer op tientallen plekken in de gemeente.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: Hitkanon Taylor Swift en Opalite uit de hitlijsten van dit moment, 7:08. De politie heeft woensdagavond in Goes 3 vermoedelijke nepagenten aangehouden na een poging tot oplichting van een inwoner. Het gaat om een man uit Lichtenvoorde, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 18-jarige vrouw uit Vlissingen. De zaak kwam aan het rollen nadat meerdere meldingen binnenkwamen over nepagenten die actief zouden zijn in Zeeland. Een inwoner van Goes werd gebeld door iemand die zich voordeed als rechercheur. Het slachtoffer kreeg te horen dat criminelen zijn adres op zak zouden hebben gehad en dat waardevolle spullen veiliggesteld moesten worden. Ook werd gevraagd naar een bankpas en pincode. De politie wist de verdachten op te sporen en hield hen aan. Hun auto is in beslag genomen. De politie waarschuwt opnieuw dat echte agenten nooit telefonisch om pincodes, bankpassen of sieraden vragen.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Vrijdag 22 mei, het is vandaag Bitcoin Pizza Dag. Die dag die ontstond in 2010, toen werd voor het eerst met Bitcoin betaald. 10.000 Bitcoin voor 2 pizza's. Destijds lijkt dat een leuk experiment, maar achteraf blijken die pizza's natuurlijk miljoenen waard te zijn geweest. Tegenwoordig zelfs zo'n ruim 671 miljoen euro. Duur etentje dus. Mooie reminder voor ons allemaal dat technologie soms sneller verandert dan je denkt. Hier zijn de Pet Shop Boys.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Luke Combs in de Beverlands Ochtendshow. Remember him that way. Het is 8:10 geweest. Daarvoor uit zijn laatste album Bruce Springsteen en Lonely Night in the Park. Ziekenhuis ADRZ in Goes die houdt volgende week zaterdag 30 mei een open dag. Bezoekers kunnen tussen 10:00 morgens en 4:00 middags een kijkje nemen achter de schermen van het ziekenhuis. Voor kinderen is er een speurtocht door het gebouw en volwassenen kunnen meedoen aan rondleidingen langs verschillende afdelingen. Ook geeft het ADRZ informatie over vacatures en werken in de zorg. Extra aandacht is er voor de plannen rond het nieuwe ziekenhuis. Bestuursvoorzitter John Tax vertelt zaterdagmorgen meer over de nieuwbouw en laat de eerste impressies zien van het toekomstige gebouw. Bezoekers kunnen daarbij ook hun eigen wens of boodschap achterlaten voor het nieuwe ADRZ-ziekenhuis in Goes. Volgende week zaterdag dus open dag bij het ADRZ-ziekenhuis. 22 mei in 1828 gebeurde er iets belangrijks voor de provincie. Er werd gestart met geregelde veerdiensten tussen de eilanden en het vasteland. En dat was in die tijd echt een kleine revolutie. Geen vaste bruggen of tunnels natuurlijk, dus de veerpont was dé verbinding voor mensen, post, handel en ook vee. Dankzij die vaste diensten werd reizen ineens een stuk betrouwbaarder. En eigenlijk begon hier een klein beetje het moderne openbare vervoer van Zeeland. Van die eerste geregelde veerdiensten in Zeeland.

0: Het was op deze dag in 1828 dat Zeeland voor het eerst geregelde veerdiensten kreeg. En daarmee begon eigenlijk ook voor het eerst het moderne openbaar vervoer in Zeeland. Niet te vergelijken met heden ten dagen natuurlijk. Rod Stewart hoorde je uit 1975 en Sailing. Bijna 7:50, de gemeente Goes start deze week met verkeerstellingen op 68 locaties. Op verschillende wegen en fietspaden worden zogenoemde telslangen neergelegd om verkeer te meten. En die metingen die lopen vanaf 26 mei tot en met 10 juni. En de apparatuur registreert onder meer hoeveel verkeer er voorbij komt, welke voertuigen er rijden en hoe hard er wordt gereden. Ook fietsers worden dus meegenomen in dit onderzoek. Daarmee wil Goes de verkeersveiligheid verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming op drukke routes, zowel in de stad als in de dorpen.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Rilland die krijgt vandaag voor het eerst een eigen repaircafé. Inwoners van Rilland kunnen straks tussen 10 en 12 uur terecht in basisschool De Reigersberg aan de Hoofdweg. Vrijwilligers helpen daar met het repareren van kapotte spulletjes. Denk daarbij aan koffiezetapparaten, lampen, smartphones, stofzuigers, kleding of servies. En na deze eerste editie wordt het Repair Café gehouden op een vast moment, elke vierde vrijdag van de maand. De meeste

0: installaties zijn gratis. Alleen voor eventuele onderdelen moet zelf betaald worden. Ook een bericht voor onze agenda of een bericht wat je gewoon genoemd wilt hebben in bijvoorbeeld de Beverlandse Ochtendshow. Laat het ons weten. Stuur een e-mail aan redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. redactie@streekomroepdebeverlanden.nl. Gaan wij ondertussen luisteren naar de nieuwe single van Alex Warren, Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Fine Place to Die, dat is de titel van de nieuwe single van Alex Warren. Doet het verrassend goed. Deze Alex Warren is een van de grote ontdekkingen van vorig jaar 2025. En zojuist uit 1979 op je radio, Ray Parker Jr. And You Can't Change That. Laatste ochtendshow voor mei. Ik ga zometeen 3 weken lekker op vakantie. Zon, zee en strand. En ik geef je over in de goede handen, de capabele handen van mijn collega Ad Vermeer voor de komende 3 weken. Maar eerst zometeen nog een uurtje ochtendshow met daarin onder meer een bijdrage van verslaggever Han Verbeen. Dat zometeen na 8 uur, de mededelingen van 8 uur en...

0: on another as we dance to the radio. All the good, good feelings we hold.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
7: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen.

Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Venlo een file van ongeveer 5 minuten. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: bij streekomroep De Beeflanden. De groep bestaat uit 7 jonge muzikanten die ontdekt werden voor de Netflix-serie van Simon Cowell. Wat opvalt aan deze boyband, ze zingen niet alleen, maar spelen ook live instrumenten en willen daarmee meer zijn dan de standaard boyband. Hun naam verwijst naar 10 december 2025, de dag waarop de band officieel werd onthuld. En de hype groeit snel rond deze jongens, want hun optreden op 26 juni in Paradiso Amsterdam trekt nu al veel belangstelling en is bijna helemaal uitverkocht.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Vrijdagmorgen, 22 mei vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beeflanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep De Beeflanden.
0: Nou, niet zomaar een ochtend bij Streekomroep De Beeflanden. Voor mij in ieder geval voorlopig de laatste. Gaan zo meteen lekker 3 weken vakantie vieren. Dit is Op Weg, De Beeflandse Ochtendshow. Mijn naam is Marcel Steenbakker. Tot 9 uur heb ik de beste muziekmix voor jou. Het weerbericht met een vooruitblik op het weer voor morgen en overmorgen. En in het nieuws van morgen, fors minder toeristen naar Zeeland dan vorig jaar. Bibliotheek Oosterschelde is op zoek naar taalvrijwilligers voor een vestiging in Goes. En definitief einde voor hotelterminus in Goes dichtbij. Marcel.

0: Cookie Collective in de Beverlandse ochtendshow Feels Like Heaven. Daarvoor een grote hit uit de jaren 80 voor Level 42, The Love Games. Het is 8:15 geweest, bijna 8:50. Vandaag wordt een prachtige dag op Noord- en Zuid-Beveland. Volop zon, nauwelijks wind en temperaturen die vanmiddag oplopen naar 25 graden. Ja, je hoort het goed, 25 graden. Blijft de hele dag droog en ook vanavond is het nog heerlijk zacht buiten. En dan het weekend. Morgen doet het er zelfs nog een schepje bovenop. Het wordt volop zonnig met zomerse temperaturen die rond de 27 graden liggen. De wind blijft zwak, waardoor het op veel plekken echt warm aanvoelt. Perfect weer voor het strand, morgen de tuin of een terras. Vergeet alleen de zonnebrand niet, want de zonkracht is stevig en je verbrandt heel snel in de zon. Smeren dus. Zondag, dan blijft het zomerse weer gewoon lekker aanhouden. Opnieuw veel zonuren, nauwelijks bewolking en maxima die liggen rond de 26 graden. En ook zondag blijft het droog en aangenaam warm tot in de late avonduur. Kortom, een fantastisch lente-pinksterweekend op Noord- en Zuid-Beveland met volop zon en zomerse temperaturen. Goed ook voor alle evenementen die deze dagen gehouden worden. Gaan er zo meteen even een paar uitlichten voor je. Vrijdag 22 mei, goedemorgen op de celebrity verjaardagskalender vandaag. Tekstschrijver en dichter Bernie Taupin. Rechterhand van Elton John, hij is 76 jaar vandaag. De Ierse zangeres Mary Black, 71 jaar. Marcy Pulami, slagerzanger Danny Christian, 70. De Britse zanger Stephen Morrissey, je gaat hem zo meteen horen, was vroeger de frontman van de Smiths. 67 jaar. Kimmetje Holland, 57. En model en actrice Naomi Campbell, 56 jaar. Van harte gefeliciteerd.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: Steven Morrissey uit 1988. Hij is jarig vandaag, staat met stip op onze celebrity verjaardagskalender 67 jaar. Every day is like Sunday. Ja, was het maar zo, hè? 8:55. Zeeland heeft in de eerste maanden van dit jaar opnieuw minder toeristen ontvangen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek daalde het aantal bezoekers met 11% in vergelijking met vorig jaar. En ook het aantal overnachtingen liep terug. Vooral Nederlandse vakantiegangers blijven vaker weg. De daling is bovendien groter dan het landelijk gemiddelde. De toeristische sector in Zeeland die maakt zich hier zorgen over en terecht. Volgens deskundigen verliest Zeeland terrein aan andere provincies die meer investeren in evenementen, activiteiten en promotie buitenom het zomerseizoen. Ondernemers die merken dat bezoekers kritischer kijken naar hun uitgaven. Minder toeristen kunnen uiteindelijk gevolgen hebben voor een aantal sectoren, waaronder horeca, winkels en recreatiebedrijven in de regio.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Zullen we dan maar eens even gaan kijken welke evenementen er de komende dagen allemaal op de agenda staan. Morgen is het weer tijd voor de jaarmarkt in Borselen. Tussen 10:00 's morgens en 4:30 's middags kun je daar lekker rondstruinen langs kramen met brokanten en allerlei snuisterijen. Naast de markt zijn er optredens en volop eetgelegenheden, dus er is de hele dag genoeg te beleven voor jong en oud. Ook worden er 2 verlotingen gehouden waarbij je kans maakt op mooie prijzen. De jaarmarkt in Borselen is gratis toegankelijk. Leuke bijkomstigheid, ook parkeren kost helemaal niets. Een gezellige dag uit voor het hele gezin dus, morgen in Borselen. In Heikenzoon staat zondag de jaarlijkse Pinksterbeurs op het programma. Op bedrijventerrein Noordzak aan de Schouwersweg draait het de hele dag om oldtimers, nostalgie en muziek uit de jaren 60 en 70. Bezoekers kunnen klassieke auto's, brommers, motoren en tractoren bewonderen, terwijl bezitters hun oldtimer ook te koop kunnen aanbieden. Verder zijn er kraampjes met vintage spullen, onderdelen en tweedehands materiaal, dus plus volop food en drinkstands. Voor de muziek zorgen live bands als de 5-O-Matics, uit Goes, Mandy Storm en de Cherry Bombs en Mr. Fine en de Mighty Blues Machine. Het evenement zondag duurt van 12:00 's middags tot 9:00 's avonds. En wie zelf met zijn oldtimer komt, die mag gratis naar binnen. Gratis entrées. Over oldtimers gesproken, ja, dan denk ik aan Chevy's, hè, Chevrolet's en dat soort auto's. Laat Noah Kagan daar nou eens een mooie nieuwe single voor gemaakt hebben. Hier is hij in de Beverlandse Ochtendshow, American Cars.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara De Marker in een video op LinkedIn. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Bijlveld en Venlo. 7 kilometer, 15 minuten. De weg is daar dus wel weer vrij na een ongeluk. De file kan langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Village People met een dansklassieker uit de jaren 70, YMCA. En direct na de hoofdpunten van het nieuws, Kane Brown en Woman in de Beverlandse ochtendshow. 8:50, Bibliotheek Oosterschelde zoekt nieuwe taalvrijwilligers in Goes. Het gaat om hulp bij het taalcafé en eenvoudige taallessen voor volwassenen die beter Nederlands willen leren spreken, leren lezen en schrijven. Het taalcafé start eind augustus bij de Beto en ook in de bibliotheek zelf worden lessen gegeven aan beginners. Vrijwilligers krijgen een training en begeleiding van een bibliotheekmedewerker. Meer informatie is te vinden op de website van Bibliotheek Oosterschelde. En we blijven nog even in de bibliotheek.
1: De culturele agenda.
0: Lezers en TikTok boekenfans die kunnen zaterdagavond volgende week 30 mei terecht in Goes voor de 3e editie inmiddels alweer van het BookTok event. Bibliotheek Oosterschelde en boekhandel De Koperen Tuin pakken dit jaar uit met een nog groter programma vol workshops, auteurs en een uitgebreide bookish market. Bezoekers kunnen meedoen aan creatieve workshops zoals cozy coloring, boekcellen en sprayed edges. Maar ook fantasietalen bedenken of leren een draak te tekenen. Daarnaast zijn auteurs als Bo Talissa, Rima Ori, Gillian King en Stephanie Holm aanwezig voor interviews en signeersessies. Verder is er een markt met boekgerelateerde producten, een greenscreen fotoplek en krijgen bezoekers een goodiebag mee naar huis. Zaterdagavond 30 mei dus in Bibliotheek Oosterschelde en boekhandel De Koperen Tuin. Inmiddels de 3e editie van het BookTok event. Ja, boeken zijn ook bij de jeugd weer helemaal in schwung. Vandaar dat deze editie inmiddels de 3e is. Jaarlijks terugkerend feestje. Wat ook een feestje gaat worden zijn de aanstaande wereldkampioenschappen voetbal. Shakira en Burna Boy, zij hebben het thema gezongen voor thema gemaakt voor die wereldkampioenschappen voetballen. Hier zijn ze met Dai Dai.

0: Het thema van de komende wereldkampioenschappen voetballen die in de Verenigde Staten gehouden wordt. Shakira tezamen met Burna Boy in de Beverlands ochtendshow, waar het 8:15 is geweest. Die, die. De laatste Oekraïnse bewoners hebben Hotel Terminus in Goes verlaten. Daarmee komt een einde aan de tijdelijke opvanglocatie die sinds begin vorig jaar in gebruik was. De gemeente heeft de bewoners de afgelopen maanden verspreid over andere opvangplekken in Goes en omliggende gemeenten. Volgens wethouder Joan Veldhuizen is bewust gekozen voor een geleidelijke verhuizing om onrust te voorkomen. Met het vertrek van de bewoners komt ook de sloop van het karakteristieke hotelgebouw dichterbij. Het pand uit 1936 moet plaats gaan maken voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied en een toekomstig openbaar vervoerknooppunt. Later dit jaar starten onderzoeken voorafgaand aan de sloop. Daarmee verdwijnt opnieuw een herkenbaar gebouw uit het centrum van Goes. Han Verbeem die zocht wethouder Joan Veldhuizen op.
1: Dat betekent dat die eigenlijk vanaf eind vorig jaar heel langzaamaan naar andere locaties verhuisd zijn. En het gebouw is nu leeg.
2: Ja, waarom moesten die mensen daar weg?
1: We hebben besloten dat daar een toekomstbestendig OV-knooppunt komt op die plek. Dus dat hebben we al een paar jaar geleden besloten. Dat betekent dat het voormalige hotel gesloopt moet worden. En dat we binnenkort ook met onderzoeken moeten gaan beginnen. En in het vierde kwartaal van dit jaar het gesloopt gaat worden. Dus het is belangrijk dat die mensen er op tijd uit zijn en ze weer een ander goed plekje hebben.
2: Er waren zo'n 70 mensen in ondergebracht van de Oekraïne. Waar zijn die nu terechtgekomen?
1: Ja, de meeste dus in onze eigen gemeente. En daar waar dat niet mogelijk was, zijn ze bijvoorbeeld naar Veren gegaan en andere buurgemeenten.
2: Ja, want hoeveel opvangplaatsen heeft de gemeente Goes nu?
1: Ja, op dit moment hebben we ongeveer 230 plekken verspreid over een aantal locaties die ook al langer geleden zeg maar gestart zijn.
2: En deze locaties die blijven wel langer open?
1: Ja, wij zijn niet voornemens om andere locaties te sluiten. Op dit moment is dat nog niet nodig.
2: Het is natuurlijk telkens met op- en afschalen als het gaat over voorzieningen. En er is nog heel veel onzeker wat Oekraïnse opvang betreft. Ja, in hoeverre is Goes eigenlijk voorbereid op een nog langduriger verblijf van Oekraïnse ontheemden hier?
1: Nou, dat is een verschrikkelijk moeilijke vraag. Omdat in heel Nederland verkeren gemeenten in onzekerheid door het Haagse beleid wat heel erg zwabberend is geweest en niet toekomstbestendig. Dus eigenlijk is er geen enkele gemeente in Nederland die weet hoe het zit met de financiering van de opvang.
2: Als het gaat over het herplaatsen van de mensen van Hotel Terminus, zijn die wel in de directe omgeving geplaatst of moesten sommigen toch wel wat verder weg van Goes?
1: Nee, die zijn wel in de omgeving van Goes, of in Goes of in de omgeving van Goes geplaatst.
2: Ja, en hoe werkt Goes daarin samen met andere Beverlandse gemeenten?
1: We werken op Zeeuwse schaal samen. We hebben Zeeuwse afspraken gemaakt, dus het gaat verder dan de Beverlandse samenwerking.

Andy Bell, tezamen met Vince Clark, die we ook nog kennen van Yazoo. Sometimes Erasure in de Beverlandse Ochtendshow. En tot zover de Beverlandse Ochtendshow voor vandaag, vrijdag 22 mei 2026. Ik wens je veel plezier met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur met Hessel Meijnema. 3 uur Rob de Graaf. Om 5 uur met Ad Vermeer. En om 7 uur met Henk de Kiewiet. En om 9 uur onze hekkensluiter voor vandaag, Camille Jansen. Ik ben bij je terug maandag 15 juni. Afspraak 7 uur in de ochtend dan. Ik laat je nu eens een keer niet achter met een historisch popfeitje vandaag, maar met een lekkere zomerse track van Duke Dumont. Doet me denken aan de bestemming waar ik de komende 3 weken zal gaan vertoeven. Samen met Jax Jones uit 2014. I Got You. Heb een heel fijn Pinksterweekend en tot over 3 weken.

0: huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is.

Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

go down in history

That's where you're left. 1837. Thomas Edison is.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is.

Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A59 naar Den Bosch voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en dat merk je in de regio, onder andere op de A29. Daar heb je in beide richtingen file voor afrit Numansdorp. Komt omdat de Haringvlietbrug even open heeft gestaan. Nog 10 minuten vertraging ongeveer. En dan de A59 richting Den Bosch. Daar is het druk voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Vanaf Oosterhout 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een

Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en in de regio is dat goed te merken. Er staan aardig wat dagelijkse files. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Markiezaad. Je hebt 10 kilometer file vanaf Tholen, de vertraging 35 minuten. 1 rijstrook is dicht. Dan de A29 naar Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt vroeg op gang. Het is hier en daar al aardig aanpoten. Ik heb wel goed nieuws allereerst over de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk bij knooppunt Markiezaad is de weg daar nu weer vrij. Nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Verder de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. 14 kilometer en dik een kwartier. En tot slot de A58 nog naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 10 minuten. Verder staan er hier en daar aardig wat files, maar die zijn allemaal rond de 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal,

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land.

En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen begint een lang Pinksterweekend. En in de regio kun je dat heel goed merken. Vanwege de drukte staan er veel files van ongeveer 5 minuten. Maar er zijn ook wat uitschieters. Allereerst de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij Tolen heb je een spoedreparatie. De vertraging 12 kilometer en 25 minuten. Dan de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot. 6 kilometer, 20 minuten. En tot slot de A59 nog naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Ongeveer 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. En Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, dat zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen is het een lang Pinksterweekend en trekken mensen erop uit. In de regio staat meer dan 150 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A58. Daar heb je in beide richtingen veel vertraging. Voor Moergestel ongeveer 25 minuten. Ook op de A73 is file rijden richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 10 minuten. Dan de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten, 14 kilometer. En tot slot de N59, die is in beide richtingen dicht bij de Grevelingendam. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.

En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: De middag door met
2: de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Streekomroep de Beverlanden.
3: 24 uur per dag en 3 keer per week met de Hesselschudding van 1 tot 2 met Art en Hessel. Hoi Art.
4: Hey, goedemiddag.
3: We zijn er weer en we gaan weer van alles en nog wat doen.
4: Zeker weten.
3: Ja, tijdreizen vooral hè.
4: Ja.
3: Vanaf de jaren 60 tot vandaag. En zo zaten wij eventjes met Fireflies van Owl City alweer in toch wel een beetje meer richting deze tijd. Het jaar is dan 2009 en dit Owl City is eigenlijk een project hè.
4: Ja,
3: Adam Young, dat is de frontman van dit hele gebeuren. En die zit hierachter. En in zijn thuisstad, waar hij woont in Minnesota, daar heeft hij dit allemaal bedacht. Gewoon achter de computer, zeg maar eigenlijk. Hè?
4: Mm-hmm.
3: Fireflies dus, als aftrap van deze nieuwe Hesselschudding van vandaag. We maken weer een sprongetje in de tijd. En dan komen we terecht in 2002 met een dame die komt uit 1980. Vanessa Lee Carlton, want dat is haar naam. En ze komt uit Amerika. Singer-songwriter en natuurlijk ook pianiste. Hè? Ja, A Thousand Miles, dat is eigenlijk wel, denk ik, haar meest bekende. Die gaan we draaien. Hier is zij, Vanessa Carlton. MUZIEK

0: Vanessa Carlton met haar 1000 Miles. En hoe komt ze nou aan die pianoliefde? Nou, haar moeder, Heidi Lee Carlton, die is pianiste en muzieklerares trouwens. En ze zijn van half Scandinavisch en Russische afkomst.
1: Deze. Half Russisch?
0: Half Russisch ook, ja.
1: Oh,
0: half Scandinavisch,
1: niet.
0: Half Russisch, ja.
1: Oké, nou ja, en ze kan zelf ook aardig overweg met de piano.
0: Ja, dat is ze dus van haar moeder, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Leuk, hè? Ze heeft trouwens ook iets met Mozart en Debussy, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zal vanwege de klassieke scholing van de
0: juist,
1: moeder komen, denk
0: precies,
1: ik.
0: Precies, helemaal waar. Dat is zo zit het in elkaar. We zijn weer goed bezig vandaag, jij dan. Leuk dit.
1: Ja, gisteren op tijd in bed gegaan.
0: Ah, dat is het. Oké. We hadden het even over John Farnham, want daar komen we nu aan toe. John Farnham met zijn You're the Voice uit 1987. Ja, dat is natuurlijk het gezicht eigenlijk van de Little River Band. Hè? En dus zitten we weer in Australië met John Farnham. You're the Voice, 1987.

0: Stand By Me van de band For The Cause. En het voordeel schrijf je met een 4.
1: Ja, en het komt uit Duitsland en het was natuurlijk wel een beetje geïmiteerd, hè?
0: Ja, dat is zeker zo. Stand By Me, we kennen het allemaal.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, en er zit ook een beetje reggae in trouwens.
1: Ja, ja, hou ik af en toe wel van, hoor. Vind ik wel lekker. Ja, zeker in de zomer.
0: Nou, dat dacht ik wel.
1: Dus echt van die plaat, die moet je in december niet gaan draaien. Maar...
0: Stand By Me dus van For The Cause. We zaten eventjes in 1998. Wij gaan een sprongetje maken terug in de tijd. Helemaal terug in de tijd naar 1969 met Eamon Corner. En dan zitten we weer in Wales, hè. Mm-hmm. In Cardiff zelfs, in Engeland dus. Eamon Corner met waar Dr. Rock iedere zondag soulplaatjes draaide uit Amerika, hè.
1: Ja.
0: Daar komt het allemaal vandaan. Dit Eamon Corner, dat was namelijk de tent Eamon Corner. Zo heet
1: we hebben
0: tent.
1: Trouwens nog een versie liggen van die Dr. Rock dat hij deze plaat aankondigde. Ja. Dus niet om aan te horen. Echt niet.
0: Nee, dus die gaan we maar niet doen.
1: Nee, gaan we niet doen. We draaien gewoon de studio versie.
0: Dat dacht ik. Dus live. Hello Susie, Eamon Corner 1969.

0: zeker. Hello Susie, M&Corner 1969. En toen was het alweer zo'n beetje voorbij voor deze band. Want ze hebben bestaan van 1966 tot 1969. Zeven singles hebben ze trouwens uitgebracht. Drie LP's, zoals ze toen nog zo mooi heten. Ze hebben trouwens nog wel wat gedaan in een film na die tijd. En dat was een soort van optreden in de film Scream and Scream Again. Ja, echt.
1: Maar, horrorfilm of zo, of niet?
0: Dat durf ik jou zo 1, 2, 3 niet te
1: vertellen. Oké, okay. Slaan we dat even over.
0: Ja, want ik denk niet dat het een horrorfilm geweest is, hoor. Maar in ieder geval, dus en het screamen hebben ze ook niet meer gedaan, want ze zijn gestopt in 1969. Ja. Ze met muziek maken dan.
1: Kun je trouwens horen dat het een heel oud plaatje is, want hij was nog in mono.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Niet gehoord.
0: En het kraakt ook een beetje.
1: Ja.
0: Ja, nou, het zegt inderdaad, het zat helemaal in het midden in mijn kop te doen. Dus dan is het mono, hè? Ja. Oké. Okay. Even zien wat wij gaan doen. We gaan in ieder geval naar Katie Turnstile nog eventjes. Naar Katie Victoria Turnstile, zo heet zij eigenlijk. Zij komt uit Erinburgh, dus ze zitten weer in Schotland, hè?
1: Ja.
0: Singer-songwriter. En zij is trouwens had over afkomsten van artiesten. Nou, zij heeft een Chinees-Ierse achtergrond. Katie Turnstile is hier met haar Suddenly I See 2002.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. En de man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In de regio rijdt het op veel plekken stukken langzamer. Heeft alles te maken met het lange Pinksterweekend. Voor veel mensen het moment om erop uit te trekken. Onder andere op de A2 rijdt het langzaam. Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Maastricht-Noord. 15 kilometer file en een uur extra. Komt door een pechgeval, kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder de A27, Breda-Gorkum. Voor Gorkum zelf 9 kilometer en 40 minuten. Dan de A2, Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, 20 minuten na een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En zo is dat. En dit waren de Rolling Stones met hun nieuwe single In the Stars 2026. Dus daar praten we over. Het komt allemaal van het album Foreign Tongues. Ja, en dat album dat komt eigenlijk pas. Het hele album komt uit in juli 2026. Maar wij verbazen ons erover. De Rolling Stones 80ers en dan nog zo. Klinken als destijds ook eigenlijk. Ja. Hè?
3: En het album heet Foreign Tongues omdat er diverse andere artiesten op meedoen. Hè?
2: Aha.
3: Ja. Dus okay. Er staan een paar nummers op die ze niet alleen doen.
2: Kijk. Nou, ik ben heel benieuwd naar het album.
3: Mm-hmm. Ja, ik eigenlijk ook wel. Want als die single een voorbode is, dan zou ik zeggen, laat me komen dat ding.
2: Dat dacht ik ook. Ja, ik ben eigenlijk een Beatles-fan, maar dit soort dingen van de Rolling Stones. Maar dat komt ook een beetje omdat ik ze een keertje live gezien heb, hè?
3: Ja, oké.
2: Okay. Toen was het wel echt om,
3: dat klopt. Gelderdam toch, of zo?
2: Dat was toen in de Kuip in Rotterdam.
3: Oh, de Kuip in Rotterdam. Ja,
2: met,
3: dat was
2: met klachten van geluidsoverlast van 10 kilometer van de Kuip toen, hè? Ja, dat was ik de volgende ochtend in de krant.
3: Nou, god, dus daar ook eens een keer goede muziek.
2: Nou, goede muziek. En ik zal je wel vertellen, ik moest toen nog van Rotterdam terug naar Alkmaar, want daar had ik een beurs
3: van
2: mijn uitgever. Mm-hmm. En ik weet niet hoe ik daar gekomen ben, maar ik heb geloof ik één biertje gedronken, maar ik was zo stoned als een ganaal, want ik stond daar gewoon ook in te ademen, wat je daar allemaal door die lucht zweefde.
3: Een soort
2: mist, zeg maar. Hè?
3: Ja, het mist, het waren geen rookmachines, het was gewoon,
2: Je weet nog wat, en ik hoefde maar één keer in te ademen en toen was ik al zo stoned als een ganaal, zeg maar. Mm, ja. Maar ik heb het wel gered richting... Dus
3: daar komt de naam Rolling Stones misschien ook wel van.
2: Nee, dat is een ander verhaal. Het komt van een album, hè? Maar dat ga ik nog een keertje vertellen.
3: Ander verhaal.
2: Ik kwam in ieder geval, s'avonds kwam ik aan daar in het hotel waar ik overnacht. Motel waar ik overnacht in Alkmaar. Mm-hmm. Toen zeiden de jongens, die zaten nog te drinken daar in de bar. Hesel, kom erbij, een biertje. Ik zei, nee jongens, ik ga nu echt plat, want ik ben helemaal...
3: kapot.
2: Munt. Stoned dus eigenlijk.
3: Ja.
2: Hoi man, wat een verhaal, hè? We gaan naar U2 en dan dus weer naar Ierland. En in dit geval met U2 gaan we naar 1987 met een With or Without You.

0: Too en een With or Without You. En dan duiken we eventjes terug in de tijd naar 1997. En dat doen we met het Frank Conimundo trio zelfs. Dat is dan Feeling Good. En er zit ook een zangeres in. En zij heet Lynn Marino.
1: Ja, en even wat grappig om te vermelden. Ja? Wij zitten zo stil in de studio dat het licht uitging.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, even zwaaien naar de lamp. En
0: dan gaan ze weer aan.
1: Dan gaan ze weer aan.
0: Nou, zo is dat. Dus, en dan geeft ons dat weer een goed gevoel. En dat is heel toepasselijk, want hier is het Feeling Good. Frank Conimundo Trio.

0: Ja, dat zou zeker wel wat zijn.
1: Zelfs ik... tegen je zeggen ze.
0: Ah, ja, dan ben je wel jarig.
1: Ja, zeker weten.
0: Dua Lipa. Zij is wel geboren in Engeland, maar ze komt eigenlijk uit
1: Kosovo.
0: Kosovo, hè? Ja. Dat is waar zij vandaan komt. En zij is nog steeds te zien op alle mogelijke tv-zenders met clips en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: Maar die stem van haar vind ik nog steeds wel heel erg leuk, hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: Dit was Dua Lipa. We zaten met haar eventjes terug in het jaar 2016. Oké, dan naar een nummer van de Beach Boys dat niet iedereen kent. Het heet Cotton Fields, komt uit 1969. In mei 1967 had Al Jarin al het idee om daar iets mee te gaan doen. Maar toen dachten de Beach Boys, dat kunnen wij ook. 2 jaar later hebben ze het ook gedaan. Cotton Fields, de Beach Boys, 1969.

0: vroeg zich af, is het nou wel een Beach Boy nummer of niet?
1: Ja, nou, in het begin denk ik, je staat ergens op de markt in India of zo.
0: Ja.
1: Maar later werd het toch wel echt Beach Boys sound.
0: Cotton Fields in 1969, maar waarom het niet echt Beach Boy-achtig lijkt, dat komt omdat het nummer zelf komt uit 1940.
1: Oeh, vandaar.
0: Ja, en toen gedaan door een zekere Led Belly, dat was de man achter dit nummer toen.
1: Hmm.
0: Ja. 1987 met Lessons in Love en Level 42. En dan gaan we dus terug naar het jaar 1987. En Running in the Family, dat album, daar komt het allemaal vanaf, hè. Hier zijn ze. Lessons in Love.

0: Lessons in Love uit 1987 van dit Level 42. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze hesselschudding af.
1: Ja, klopt. Zitten we erop voor volgende week.
0: Dat was weer 3 keer tijdreizen met Art en ondergetekende. Ja. En wij vonden het wel leuk om te doen.
1: Zeker weten.
0: En heel graag volgende week weer voor 3 nieuwe hesselschuddingen. En Art natuurlijk straks nog om 5 uur met zijn naar huis.
1: Ja.
0: Blijf er dus zeker bij. En ook bij deze omroep 24 uur per dag. U kent het recept. Nog eventjes door onze ogen kijken. Of door de ogen kijken van Phil Collins moet ik dan eigenlijk zeggen. Dat deed hij allemaal in het jaar 2003. Phil Collins, het is een nummer uit de film Brother Bear. De soundtrack van die film. Dat is dit dus. Dank voor ons en voor deze week. Blijf erbij bij deze omroep. En heel graag wat mij betreft tot maandag. Wat dat betreft tot straks. We maken nog een heel mooi weekend van straks. Tot de volgende.

0: huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht.

En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, met name in de regio. Er zijn heel veel dagelijkse files van zo'n 5 tot 10 minuten. Vanwege de Pinkstervakantie, althans het lange weekend. Voor heel veel mensen het moment om erop uit te trekken. Bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer en een kwartier vertraging. Ook de A2 naar Den Bosch is druk, tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je ongeveer 25 minuten. Dan nog de A27. Daar heb je in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. De brug heeft daar opengestaan. Je hebt nu dus nog steeds vertraging. En op de A59 vanuit Den Bosch file voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat het zich zorg maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten in de hitte en de zon. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. En het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg door het begin van het Pinksterweekend. In het zuiden van het land staat bijna 300 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Knoopend Leende-Heide een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrikerk-Driel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoopend het Vonderen en Eurmond 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Knoopend Everdingen en Werkendam een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en knooppunt Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum en Ulvenhout een kwartier vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabant.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg.

En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Edwin Gerritsen van de ANWB. Vanwege het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel 20 minuten oponthoud. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende 20 minuten. A2 Eindhoven richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht Airport 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda, voor de Moerdijkbrug 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum en Ulvenhout een kwartier oponthoud. En op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Achtung! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
1: Opgepast! Blijven zitten alstublieft. Attention! Heads back! Safety bars are coming down.
0: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
2: This is Rob de Graaf with Club 45.
0: Achtung, wir starten.
3: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
4: Club 45.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Ja, we gaan beginnen. Het is weer zover. Eindelijk is hij weer op de radio. Oh, we hebben een hele week moeten wachten. Dit is Club 45. De komende 2 uur. En ik ben happy. Ik ben zo happy. Ik heb een bak thee en ik heb wat heb ik voor chocola? Oh ja. Met nootjes en rozijntjes.

0: ben zo happy, ik ben zo happy, ik ben op de radio. Oh, ja, echt. Hé, mama, ik ben op de radio. Oh, wat ben ik happy. En niet alleen dat, hè. Kijk even naar buiten. Eindelijk, eindelijk is die kou voorbij. Oh, we gaan gewoon echt 10 graden zijn we gestegen in temperatuur. Oh. What a wonderful life. Hey, welkom, hè. Dit is Club 45. Had ik al welkom gezegd? Ja, natuurlijk.
1: Het is vrijdag.
0: Nou, het is vrijdag. Ja, dan is die gekker op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, och.
1: Het is vrijdag. Hebben jullie er ook zo zin in?
0: Nou, ik heb in ieder geval zin in. Zet mijn kop dus wat harder. Dan kan ik wat minder hard schreeuwen.
2: Club 45.

0: maximaal. Zet je ramen en je deuren open. Nu kan het, want het is 24 graden ongeveer. Ben jij misschien wat warmer, ben jij misschien wat kouder? Maakt me allemaal niet uit. Die zon die staat lekker en het is gewoon echt heel erg mooi weer. Ja, ik weet het. Het was gisteren ook mooi weer, maar toch vandaag, hè. Vandaag is het vrijdag en dan genieten we gewoon. Dan kunnen we even eindelijk weer aan de bier en lekker buiten zitten en zo. Oh, pak de barbecue.
1: Club 45.
0: Ja, ik geef het voor dit weekend gewoon even een cijfertje 9 om te barbecuen. Morgen.

derde plaat met Happy erin, Entwine. En ik heb nog twee platen klaarstaan eigenlijk. Ja, ik heb nog een hele leuke plaat klaarstaan. Pharrell Williams. En daar zit een verhaal bij. Ja, echt waar. Die gebruiken eigenlijk in de sportschool als ik lesgeef. En dan met boksen en zo. En dan moeten ze van de ene naar de andere kant moeten ze rennen eigenlijk. Op het moment dat het woord happy er is. Moet je je voorstellen. Dus als jij nou ergens bent of zo. Buiten in de tuin, binnen of zo. Of weet ik veel, bij je baas. Dan moet je je voorstellen. Ga je tegen de muur aan staan? Ga je tegen de muur aan slaan? Of in ieder geval, ja, proberen te slaan. Niet te hard of zo, weet je wel. En elke keer als je het woord happy, dan ren je naar de andere kant van de kamer. En dan ga je daar eventjes tegen de muur aan tikken en dan ren je weer terug. En elke keer als je het woord, ja, als het happy klinkt dus, hè. Ja, dat, hè. Ja, dat is leuk, man.

En geloof me, die platen duurt bijna 4 minuten. Als je dan echt heen en weer aan het rennen bent geweest en constant moet lopen beuken om een bokshappen of de muur of weet ik veel wat. Geloof mij, je bent doofvoer. Dit is echt sportschoolmuziek. Ja, echt. Ben je nooit in sportschool geweest? Ja, dan heb je pech. Heb je toch wel een probleem. In ieder geval, ja, het is weekend. En ik heb nog 1 plaat. Heb ik klaarstaan. En ja, happy ending. Ja, serieus. Want het is de laatste plaat met happy. En dan gaan we weer andere dingen draaien. Dus met z'n allen, in ieder geval, zingen we even mee. Dit is een happy ending.

0: want er kwam namelijk net iemand binnen. Bart, die kwam namelijk binnen. Die is van vroeg vandaag. En die zei, ja, maar hallo, wat hebben ook nog meer happy platen? Don't worry, be happy. En die wilde die eigenlijk horen. Dus ik denk, nou, oké, nog even geen happy ending.
1: Ga even
0: Johnny Camargo.
2: Johnny,
0: ja, we kennen hem allemaal.
2: Ja, dat is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, een jaar of vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook een huil je tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar.

boys. Ze weigeren te fluiten. Ze zijn engineer, wat doe ik eraan? Zal ik ze een paar anderen geven? Ja, wie weet helpen.

0: misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. En hij ging me op straat zetten. En je nodig ben ik gelijk van het gevaarlijk met mijn vrouw. Come on, let's go get it on.
1: Ik kan dit nalaten. Echt waar. Een half uur lang heb je op de radio. Gewoon omdat ik er gewoon zin in heb. En ik bedoel, mijn batterij is weer opgeladen. Mijn accu is weer vol. Mijn lampje brandt er op groen. Dat is 24 graden buiten. Eindelijk is die regen en die kou voorbij.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Sumud Flotilla zijn weer in Nederland. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten in de zon. En vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat 350 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Nieuwegein en knooppunt Empel 20 minuten oponthoud. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide een half uur. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Waardenburg een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt het Vonderen en knooppunt Kerensheide een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: maan elke week weer. Oh, ja, echt waar. En dit is de rockschijf. Oh.
1: De rockschijf van dit uur.
0: Ja, ik blijf een beetje in de tempo happy hangen. Wat denk je van Happy Together, de Turtles?
1: Zet je radio keihard.

0: Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Ja, want gemiddeld in het noorden van Nederland 24 graden. In het zuiden is het zelfs warmer. En het hele weekend is zo. Oh. En dat maakt me gewoon gelukkig. Dat maakt me happy. Ik heb iets uit Duitsland gevonden.
1: Ja, dacht dein Spiel ist der. Hab die im Stich voll gegönnt.
0: Dus, is in Duits happy end. Ja, das happy end.
1: Hier was mir eine Freude zu verlieren. Doch sowas wird mir nicht nochmal passieren.

we zijn weer een beetje op tempo. Hè. Het is het eerste uur. We zijn een beetje aan het warm maken voor de tweede uur natuurlijk. Maar toch, ja, het moet gewoon. Ja, ik bedoel, het is gewoon echt. Ja, lekker.

0: if you wanna be happy. Ik moet zeggen, het is hier een dolle boel in de studiobank eigenlijk. Want er komen hier mensen meer in de studio dan als ze normaal buiten aan het koffiezetapparaat zitten. Het is best wel gezellig eigenlijk. Ze willen eigenlijk gewoon dat ik het hele uur lang happy plaatje draai. En Bart zit hier ook nog te wachten. Ja, het enige probleem is, Bart heeft geen happy plaatje. Het enige wat hij had eigenlijk, was Happy New Year. Ja, dat vond ik eigenlijk een beetje te gek. Ik bedoel, we gaan geen nieuwjaarsplaat draaien halverwege bijna het jaar. Zeker niet met dit weer en zo. Ik bedoel, dus Bart, doe maar gewoon wat je altijd van plan was. Dus ja, oké, Bart, de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak.

En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. De A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht Airport 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen knooppunt Vaanplein en afrit Numansdorp 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 3, 2, 1, 0. Club 45. Zo, tweede is alweer begonnen. Ik zit lekker in mijn t-shirtje hier. Eindelijk heb ik dat vest uit en een bakje thee.
1: Hallo.
0: Een plakje koek ook trouwens erbij.
2: Rob de Graaf.
0: Ik dacht, waar zal ik het tweede uur mee beginnen? Ik dacht van, weet je wat, een beetje snelheid erin. Ja. Katie Ryan. Het is wat, hè, daar in België. Ja, och. Twee dagen geleden lag het treinverkeer stil daar in Oost-Vlaanderen. Er liep namelijk een kangoeroe op de spoorlijn. Ja, na een uur lang hebben ze dat beest eigenlijk geprobeerd te vangen. De politie en de dierenartsen zouden eindelijk konden ze dat beestje pakken. Ja. Het is niet best en ook nog op spitstijd om 9:00 AM. En er was een treinmachinist en die waarschuwde de verkeersleider. Die zei, daar loopt hier een kangoeroe. En zei, ja, je bent hartstikke gek, man. Alleen, man, je bent gek. Hij zei, nee, het is echt een kangoeroe. Het is een verkeersleider. Die belde de politie en zei, hallo, er is hier een kangoeroe op de spoor. Nou, uiteindelijk zijn ze allemaal gekomen in ieder geval, ja. Beestjes gevangen, iedereen blij.

0: zou zeggen Chante. Of is het Santé? In ieder geval, trek je biertje open, pak je fles wijn of weet ik veel wat. Maak het in ieder geval een beetje gezellig, want het is vrijdag. Het is lekker weer in ieder geval. En die Belgen, die dachten van, nou 1-0 voor Nederland, want wij hebben een kangaroo op het spoor. Maar in Nederland kan het ook gekker hoor, echt waar. Ik denk dat we er zo meteen 1-1 van gaan maken, maar dat ga ik zo meteen vertellen. Want ja, het heeft iets met heel veel poten te maken. In ieder geval meer poten dan die kangaroo heb. Capybara. Weet je wat een capybara is? Dat is een soort uit de kluiten gewassen marmot of cavia in ieder geval. Ja, zo groot als een hond. Ik heb ze zien lopen in Costa Rica. Hartstikke leuke beestjes. Ze zien er niet uit. Alleen, ja, dat is jammer. Hele korte pootjes en zo. Een beetje harig. En ja, gewoon een cavia die opgeblazen is.
1: Toilista!
0: Ja. En daar hebben ze een liedje op gemaakt. The Night of the Capybara.

Ja, capybara. We hadden het net over gehad, hè? Dat is zo'n opgeblazen marmot, cavia-achtig beest. In ieder geval hartstikke leuk. Maar we hadden het ook over die kangaroo in België. Ja, afgelopen woensdag was dat. Maar Nederland die liep voor op België. Want afgelopen vrijdag, na Club 45 vorige week, toen is er in Nunspeet een spin gevonden. Ja, die liep daar overdag over een terras heen. Dan moet ik zeggen, het is een beetje koud voor een spin. Want die spin die bleek namelijk uit Spanje afkomstig te zijn. Ja, het was namelijk een Spaanse stierspin. Nou, je weet hoe die Spaanse stieren eruit uitzien, hè? Van die zwarte beesten, weet je wel. En die hebben van die rode stekels hebben ze op de rug. Ja, die prikken ze in Spanje dan in die rug en zo. Dat vinden ze daar leuk. Maar in ieder geval, dit was dus een Spaanse stierspin. En die was vrij groot. Dus een van de grootste spinnen die eigenlijk op dit continent in Europa eigenlijk voorkomen. Die komen normaal in Zuid-Spanje en Portugal voor. En die reizen nog wel eens een keertje mee met olijfbomen. Want ja, iedereen wil olijfbomen in zijn tuin hebben, alhoewel die hype een beetje voorbij is. En ja, die worden daar gekweekt en dan worden ze in vrachtwagens hierheen vervoerd. Er zitten natuurlijk allerlei beestjes in en zo. Hè. Dus het is niet zo die planten die je normaal bij de intratuinen en allerlei andere tuincentra koopt, die vol met gif zitten, dat er geen beestjes meer in zitten. Nee, dit zijn nog gewoon echte bomen die eigenlijk een beetje redelijk onbehandeld zijn. Ja, want in Spanje hebben ze niet zoveel van die beestjes in ieder geval. Die beet van de beesten, die kunnen wel pijnlijk zijn. Maar het is niet dodelijk voor mensen, dat we niet. Nou, die mensen zagen in ieder geval die zwarte grote spin zagen ze daar op het terras lopen. En die dachten, wat moeten we nou, hè? Hebben in ieder geval, hebben ze uiteindelijk de dierenambulance gebeld. De dierenambulance die zeiden ook, ja, dat komen we niet vaak tegen. Nee, vind je het gek. Het is voor mij de eerste keer dat in Nederland zo'n beest daar gevonden is. In Nunspeet, maar sowieso in Nederland. En ze hebben hem gevangen en zien was. Ja, de beest heeft van die hele mooie grote dikke kaken. Ziet er echt gevaarlijk uit. Als jij van spinnen houdt, dan is het helemaal niet erg. Want het is best een leuk beestje. Maar ja, die beet die kan wel pijnlijk zijn. Hè? Dus als jij niet tegen spinnen kan, ja, dan heb je wel een probleem in ieder geval. En ik dacht, weet je, ik moet een spinnenplaat gaan draaien. En dan heb ik allerlei keuze, want ja, ik heb natuurlijk Spinning Around van Kylie Minogue en de Spider Murphy Gang. En ik dacht, weet je, ik ga ze allebei draaien. We beginnen met Spinning Around. Ja, dat lijkt me wel leuk. Maar je zal niet tegen spinnen kunnen. Je zal bang voor spinnen zijn en dan zo'n grote spin over je terras lopen. Of erger nog, in je huis of in je slaapkamer. Moet je hem niet doodslaan, hè? Want dat is zonde. Hè? Spinnen zijn best goed. En deze zijn best wel zeldzaam, in ieder geval in Nederland.

Twee plaatjes over spinnen. Vanwege die Spaanse stierspinnen. Ja, ja, ja. En ik heb iets anders gevonden. Heeft ook met spinnen te maken, maar dan suiker.

het weekend begint. En we hebben een lang weekend, joh. Een lang weekend. Oh. Want de maandag is ook nog weekend. Als het goed is, hè, voor de meeste mensen in ieder geval. Pinksteren, jawel.

zeg, had ik al verteld over afgelopen weekend? Ja, nee, hè, dat heb ik nog niet verteld. Nou, het was hemelvaartsweekend. Hè. En met hemelvaart sta ik altijd achter de bar. Ja, daar sta ik 2 dagen, soms 3 dagen achter de bar. Van een van de grootste festivals eigenlijk van Noord-Nederland, Oerok. En dat is gewoon, dat doe ik al jaren en jaren. En dan maak je wat mee. En dan sta ik altijd eigenlijk een beetje bij dezelfde bar. En dat is daar altijd een beetje de partyhoek en zo. Hè. Dus nou, dan word je echt helemaal doodgegooid met partymuziek.

Wit in Temptation, noem ze allemaal maar op. Hè. En ik was daar op een gegeven moment bij Paul Elstak in de tent. En ja, goed, ik ben een beetje wat ouder, hè, dan de gemiddelde Nederlander. Ja, ja, ik draai al wat jaren mee. Hè. Maar ik stond er dus in die tent. Hè. En ja, ik keek om me heen. En ik denk, verrek, ik ben zo'n beetje de oudste hier. Ik ben net zo oud ongeveer als Paul Elstak, weet je wel. En misschien en net iets ouder. Ik kom ook uit zijn tijd. Ik draaide zijn plaatjes toen hij nog een beetje helemaal nieuw was op de radio. En ik zie om me heen, zie ik allemaal 14, 15-jarigen, 16, 17, 18, 20-jarigen. En die stonden me daar te dansen, te springen en gek te doen. En ik denk zo, die Paul die trekt nog steeds volle zalen. En het was druk. Oeh. Die hele zaal, die ging echt, nou ja, tent dan, hè, de gigantische tent, die ging helemaal los. En buiten die tent ook, mensen pasten niet eens in die tent.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp voor dronepiloten. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman, die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Sumut Flotilla, zijn weer in Nederland. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg door het begin van het lange Pinksterweekend. Er staat ruim 400 kilometer file in het zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en knooppunt Leendeheide een half uur op onthoud. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Nieuwegein-Gestel en Waardenburg een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel drie kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Klaverpolder een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en knooppunt Bankhoef een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen, tussen knooppunt Kundeberg en Spouwbeek drie kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vrijdagmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Club 45. De start van je weekend.
3: De rockschijf van dit uur.
4: Ja, het gaat net al over Within Temptation. Het wordt Ice Queen van Within Temptation.
3: Zet je radio keihard.

0: hoe moet ik het weten? How will I know? Whitney Houston en daarvoor Within Temptation. En Within Temptation had ik speciaal gekozen omdat ik gewoon, ja, afgelopen week op Oero, nou, het is alweer een week geleden in ieder geval, gekeken heb naar Within Temptation te optreden daar zo. En het was echt werkelijk waanzinnig. En wat een show. En ja, gewoon gigantische lichteffecten, de rookeffecten en alles eigenlijk erbij. Goed, verder.
1: This is Club 45 at Rob de Graaf plays the nicest music for you. Every Friday, he is on your radio. You can feel the energy, and Rob will give new energy. Put your radio on and listen. You may sit, dance, sing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there every Friday.
2: You can sing it along with me.

0: het is vrijdag, hè? Dat weten jullie allemaal. Dit is Club 45, dat weten jullie ook allemaal. We hebben het net over een kangoeroe gehad. En we hebben het er mee over gehad. Oh ja, over die zwarte stierspin hebben we het gehad. Maar dit gaat over een dolfijntje. Ja, ze hebben in India, in de Gangesrivier, hebben ze van die witte dolfijnen. Van die kleine dolfijntjes hebben ze. Die beestjes zijn blind. Die horen blind te zijn trouwens, hoor. Niet door het vieze water. Ze zijn vrij zeldzaam. En eentje die was zo dom om een beetje aan de kant te komen. En in die vieze Gangesrivier, waar ook al die mensen drijven. Je kent die verhalen wel, weet je wel, en zo. Maar daar zwemmen ook mensen en ook kinderen. En die vonden het leuk om zo'n dolfijntje eruit te halen. En voor sociale media allerlei filmpjes ermee te maken en ermee te spelen en zo. Filmpjes zijn op internet gezet. Iedereen die is boos en dergelijke. Ook in India, natuurbeschermers, maar de mensen ook. Want ze zeggen ook, ja, die beestjes die kunnen daar niet tegen. Als je die beestjes aanpakt, kunnen ze beschadigen. Ze kunnen stress krijgen, ze kunnen doodgaan. Ja, dat is dan wel wat triest nieuws, hè? Ja. Ik heb nog meer triest nieuws eigenlijk. Ja, want Italië hebben die Trevi-fontein, hè? Ja. Daar vond weer iemand het nodig om erin te duiken. Af en toe gebeurt dat wel eens. De man is eruit gehaald. Hij wou eerst niet luisteren naar de politie. Want ja, tegenwoordig, dit is daar zo druk. Hè? Ik snap het niet voor zo'n fontein. Maar in ieder geval, je moet daar 2 euro toegang betalen om erbij te komen. En dan springt iemand er nog in. Ook de politie die bewaakt eigenlijk die fontein 24 uur per dag. Ook al absurd natuurlijk. Zet er dan een hek omheen dat er niemand bij kan komen. Maar goed, hij is er uiteindelijk uitgekomen. En €500 boete heeft hij gekregen. Man uit Nieuw-Zeeland, 30 jaar, eigenlijk interesseert ze helemaal niks. En er gaan nu stemmen op om in ieder geval daar een nulletje aan te plakken. Om als hij eigenlijk in die fontein springt of zo, daar €5000 van te maken. Ik vind het een goed idee in ieder geval, ja. Zullen we even een biertje opentrekken of zullen we dat niet doen? Nou, laten we hem wel doen. Hoppakee. Het is vrijdag en dat moet kunnen. Goed, zullen we even wat andere muziek gaan draaien? Want die Oostenrijkse muziek, daar word ik een beetje helemaal niet ja, een beetje wild van of zo. Ja, ik weet niet wat het is, maar in ieder geval
1: natuurlijk word ik naar Fox Wild van maken.
0: Oh, dat wou ik zeggen. Fox Wild, ja. Goed, een beetje Nederlandstalig eventjes, maar wel partymuziek. We gaan eventjes tot het eind van dit uur. Beetje herrie op de radio maken. Beetje vroeger dan normaal, maar dat moet goed kunnen, ja. Dit is van Ik Wil Je Nooit Meer Zien. Dat betekent niet dat ik dat tegen jou zeg, want ik wil jou elke week weer zien. Ja, die gebroeders Cody maken er wel wat leuks van. Luister goed. En handjes in de lucht, hè, je weet het.

0: be there every Friday.
1: Ja, hoe kan ik anders dan afsluiten met Paul Elstak? Een week geleden stond ik nog bij hem. In de grote tent. In Noord-Nederland de Boerok. Een tent vol met mensen. En er waren niet een paar honderd. Nee, dat waren, het puilde eruit. Gemiddelde leeftijd lag ver onder die van mij in ieder geval. Ik ga afscheid nemen. Volgende week ben ik er weer over een week. Heel fijn weekend. Geniet van je Pinksteren en dat soort dingen. Je hebt een extra vrije dag als het goed is. Als je niet hoeft te werken. Moet je wel werken met de Pinksteren. Dan is het in ieder geval het salaris maal 3, toch? Ja, vast wel. Tot volgende week. Geniet van het weer ook, hè.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland.

En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 300 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Knoopend Empel een half uur vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oder en Leendeheide een half uur. A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Waardenburg een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Knoopend Empel een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd, voor Knoopend Klaverpolder een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg drie kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

weer op streek, omroep de Beverlanden. En met een beetje mazzel is jouw weekend zo net begonnen. Zo ja, dan gefeliciteerd. Wij begonnen met een plaat uit 1980 uit Canada. Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone. Wat gebeurt er vandaag allemaal op deze 22e mei in het verleden? In 1966 vindt er een grote brand plaats in Warehuis Innovation in Brussel. Daarbij komen meer dan 300 mensen om het leven. En in 1980 wordt het computerspel Pac-Man gelanceerd in Japan. Het groeit uit tot een wereldwijd fenomeen. 2017, de aanslag in Manchester Arena vindt plaats tijdens een concert van Ariana Grande. Kost 22 mensen het leven. Dan de verjaardagen van deze vrijdag. Wie zijn er allemaal jarig? Waar staat er taart op tafel? Bijvoorbeeld bij Danny Christian. Hij wordt vandaag 70 jaar. Je kunt hem kennen van onder andere de hit Rosamunde. En Morrissey. Hij wordt vandaag 67 jaar. En hij is bekend als zanger van The Smiths. Naomi Campbell, het fotomodel, zij wordt vandaag 56 jaar. En het is ook de geboortedag van George Prosper Remy. Zegt u waarschijnlijk niks, maar misschien zegt zijn artiestennaam Hergé wel iets. Hij zou vandaag 119 jaar zijn geworden, maar op zijn 76ste hield het op. En die Hergé, dat is de bedenker van de stripboeken van Kuifje. Mocht jij jarig zijn op deze vrijdag, dan namen ze het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en maak er nog een leuke avond van.

Kijk, je hoeft het natuurlijk niet altijd eens te zijn met de muziekkeuze van een DJ, maar om hem nou meteen op te hangen, dat gaat ook wel op. Hè. De Smiths die dachten daar in 1980 anders over, getuigen deze uitvoering van hun Van Panic. Daarvoor hadden we Ariana Grande en de eerste plaat die ze opnam na de aanslag in Manchester, No Tears Left to Cry. Daarmee werd het om en bij 5:15. En wij gaan eens even kijken naar het weekendweerbericht. Morgen wordt het een nog mooiere dag dan vandaag. Het is heel de dag onbewolkt en de zon die schijnt heerlijk. Temperaturen kunnen daarbij oplopen tot 28 graden. De wind is windkracht 2 uit het noordwesten. Ook zondag, eerste Pinksterdag, is het een heerlijke dag. De dag is bijna volledig onbewolkt. Maximum temperatuur is dan 26 graden en de wind die komt dan uit noordoostelijke richting windkracht 3. Beide dagen valt er dus geen regen. Kortom, lekker weer om van een van de vele evenementen op de Beveland te gaan genieten.

0: kent ze natuurlijk van Teardrops, deze mensen. Womack en Womack, maar ze hebben meer mooie dingen gemaakt. En daarvoor dit Life is Just a Ball Game.
1: Dit is Naar Huis. Met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden we een Nederlandstalige plaat uit de hitlijsten van dit moment. Strobi, Luna en Bilal Wahib en In Je Bed. Beetje merkwaardige tijd om al in je bed te liggen, maar ja, kan natuurlijk altijd. Hey, speelgoed dat thuis ongebruikt in de kast ligt, kan voor een ander kind weer een grote verrassing zijn, zo vindt de gemeente Rijmerswaal. Daarom houdt de gemeente woensdagmiddag 3 juni met de M van Nico een gezellige speelgoedruil speciaal voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Een leuke en duurzame middag waar spelen, delen en hergebruiken centraal staat. De speelgoedruil die is van 1 uur tot 4 uur in de middag in Dorpshuis de Meiboom. Speelgoedruil die is onderdeel van de activiteiten tijdens de Week Zonder Afval. Verder met de muziek hier op streek omroep de Beverlanden. Dit is ATB in Topic, Your Love.

Summer Your Love heet het eigenlijk. Dat is de originele titel van het nummer ATB. En die ATB, dat is een producer uit Duitsland. Bijna 5:30, tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd op jouw radio, de nieuwe single van Neil Horan, Dinner Party. Hey.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dit verboden. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. En tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
1: Het is erg druk op de weg door het lange Pinksterweekend. In het zuiden van het land staan nog 350 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen, 3 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam, een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbenvorst en Belfeld, een half uur oponthoud. Daar staat een auto met pech. De N270 Deurne richting Helmond tussen Deurne en aansluiting met de N279, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oudemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Nummer 1 van Nederland nog steeds, ja, Alex Warren en Fever Dream. Daarvoor hadden we een oude plaat van Teddy Swims. Zijn nieuwe heet natuurlijk Mr. Know-It-All, oftewel Google. Ja, zo zou je het nou kunnen zeggen. Maar wij deden het even met een plaat van 1 of 2 jaar geleden, The Door. Zo meteen heb ik nog wat regio-informatie voor je liggen. Maar eerst even een heerlijke disco-hit uit de jaren 70. Evelyn Champagne King en Shame.

0: Jammer genoeg eigenlijk de enige grote hit die Evelyn Champagne wist te scoren. We deden het op deze vrijdag met Shame. Het einde van Hotel Tabernus bij station Goes komt langzaam dichterbij. De laatste Oekraïense bewoners die hebben het voormalige hotel inmiddels verlaten. En daarmee is een eind gekomen aan de tijdelijke opvanglocatie die sinds begin 2024 in gebruik was. Het beeldbepalende gebouw uit 1936 maakt straks plaats voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied en een toekomstig OV-knooppunt. Collega Han Verbeem die ging op bezoek bij wethouder Johan Veldhuizen en zijn eerste vraag was: wat betekent dit voor de bewoners?
1: Het betekent dat die eigenlijk vanaf eind vorig jaar heel langzaamaan naar andere locaties verhuisd zijn en het gebouw is nu leeg.
2: Ja, waarom moesten die mensen daar weg?
1: We hebben besloten dat daar een toekomstbestendig OV-knooppunt komt op die plek. Dus dat hebben we al een paar jaar geleden besloten. Dat betekent dat het voormalige hotel gesloopt moet worden. En dat we binnenkort ook met onderzoeken moeten gaan beginnen. En in het vierde kwartaal van dit jaar het gesloopt gaat worden. Dus het is belangrijk dat die mensen er op tijd uit zijn en ze weer een ander goed plekje hebben.
2: Er waren zo'n 70 mensen in ondergebracht van de Oekraïne. Waar zijn die nu terechtgekomen?
1: Ja, de meeste dus in onze eigen gemeente. En daar waar dat niet mogelijk was, zijn ze bijvoorbeeld naar Veren gegaan en andere buurgemeenten.
2: Ja, want hoeveel opvangplaatsen heeft de gemeente Goes nu?
1: Ja, op dit moment hebben we ongeveer 230 plekken verspreid over een aantal locaties die ook al langer geleden zeg maar gestart zijn.
2: En deze locaties die blijven wel langer open?
1: Ja, wij zijn niet voornemens om andere locaties te sluiten. Op dit moment is dat nog niet nodig.
2: Het is natuurlijk telkens met op- en afschalen als het gaat over voorzieningen. En er is nog heel veel onzeker wat Oekraïnse opvang betreft. Ja, in hoeverre is Goes eigenlijk voorbereid op een nog langduriger verblijf van Oekraïnse ontheemden hier?
1: Nou, dat is een verschrikkelijk moeilijke vraag. Omdat in heel Nederland verkeren gemeenten in onzekerheid door het Haagse beleid wat heel erg zwabberend is geweest en niet toekomstbestendig. Dus eigenlijk is er geen enkele gemeente in Nederland die weet hoe het zit met de financiering van de opvang.
2: Als het gaat over het herplaatsen van de mensen van Hotel Tabernus, zijn die wel in de directe omgeving geplaatst of moesten sommigen toch wel wat verder weg van Goes?
1: Nee, die zijn wel in de omgeving van Goes, of in Goes of in de omgeving van Goes geplaatst.
2: Ja, en hoe werkt Goes daarin samen met andere Beveland gemeenten?
1: We werken op Zeeuwse schaal samen. We hebben Zeeuwse afspraken gemaakt, dus het gaat verder dan de Beveland samenwerking.

Isabella en Shame, Shame, Shame voor de War on Drugs en Change. Bijna 6 uur geworden, dat betekent even plaatsmaken voor de berichtgeving van 6 uur en de mededelingen daaromtrent. Tot die tijd heb ik er nog eentje voor je klaar liggen, deze van Lola Young. Hier is ze met Messi. Graag tot zometeen na 6 uur.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het Ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een Ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen.

Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staan nog ruim 250 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Michelsgestel en knooppunt Empel een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Leende 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda voor Breda West 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Boxmeer en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Flevolanden, de nieuwe single van December 10, je hoorde Infinity.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse avond.

Electrico Romantic heet het allemaal. Daarvoor de Nederlandse band Kensington. En moet zeggen, altijd goed hoor. Van hun deden we op deze vrijdag Do I Ever. Dit is de laatste van Sarah Larsson, Midnight Sun.

Zetter Larsen uit de hitlijsten. En Midnight Sun. Het grappige van deze plaat is de eerste keer dat hij uitgebracht werd, werd het helemaal geen hit. 6:15, tijd voor de Beverlandse weerbericht. En het is vrijdag, dus dat houdt in dat je voor mij het weerbericht voor zaterdag en zondag krijgt. Oftewel het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Morgen wordt het een dag die nog mooier is dan vandaag. Het is heel de dag onbewolkt en de zon die schijnt heerlijk. Temperaturen kunnen daarbij oplopen tot een magische 28 graden. De wind is windkracht 2 uit het noordwesten. Ook zondag, eerste Pinksterdag, is het heerlijk weer. De dag is bijna volledig onbewolkt. Maximum temperatuur is dan 26 graden en de wind die komt dan uit noordoostelijke richting windkracht 3. Beide dagen valt er dus geen regen en lekker weer om erop uit te gaan naar een van de vele evenementen op de Beverlanden. Op dit moment in Goes

0: huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En daarin draaiden we twee Nederlandse producties achter elkaar. Eerst hoorde je Emma Heesters en Alles Wordt Beter. En ja, het gaat inderdaad op dit moment een stuk beter met Emma. En daar zijn we blij om. Daarna Armin van Buuren samen met Cindy Elma en A Beautiful Life. De commissaris van de Koning in Zeeland, Hugo de Jonge, wordt meerdere keren verhoord tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Dat maakte de enquêtecommissie gisteren bekend tijdens een persconferentie. De komende weken onderzoekt de commissie de aanpak van de coronapandemie tussen eind 2019 en het voorjaar van 2022. Daarbij komen onderwerpen aan bod, zoals de avondklok, de rol van de Tweede Kamer en de druk op de zorg. Wanneer de jongen precies wordt verhoord, dat is nog niet bekend. Maar wel staat vast dat ook oud-premier Mark Rutte, oud-minister Fred Grapperhaus, en dat was de man die tijdens de corona een uitbundige bruiloft vierde, en voormalig OMT-voorzitter Jaap van Dissel. En zij worden meerdere keren verhoord. Parlementaire enquête is trouwens het zwaarste controlemiddel van

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Het weer, het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden langzaam korter in het zuiden van het land. Er staan nog 150 kilometer bij elkaar. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Afrikerk-Driel een kwartier op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Knopend Bankhoef 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een van de vele wereldhits van Diana Ross. We deden het op deze vrijdag met My Old Piano. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de omstreden treinproef met het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS in Zeeland mag doorgaan. Dat betekent dat er in 2029 maandenlang geen treinen rijden tussen Goes en Vlissingen. Volgens het Rijk moet het nieuwe systeem het spoor veiliger maken en meer capaciteit opleveren. Zeeland is gekozen als testlocatie omdat het traject overzichtelijk is. Tijdens de proef rijden er 3 tot 4 maanden dus geen treinen tussen Goes en Vlissingen. Stichting Scholierenvervoer Zeeland die maakte samen met scholen bezwaar. Zij vrezen grote problemen voor duizenden scholieren en studenten die dagelijks van de trein gebruik maken. De rechter die oordeelde nu dat het ministerie alle belangen voldoende heeft meegewogen. Er komt onder meer een speciale scholierenbus om de overlast te beperken. De proef met het nieuwe beveiligingssysteem staat gepland voor 2029 en 2030. De stichting die bereidt zich nog voor op verdere stappen. Misschien ken je Chaka Khan nog van die hele grote hit I'm Every Woman uit de jaren 80. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht, Chuckzilla.

En dat is zo, Chaka Khan en I'm a Giant. Ik hoop dat het een hit gaat worden in Nederland, maar ik weet het zo net eigenlijk nog niet. We gaan het zien de komende weken. Iets wat wel een hele grote hit is geweest, dat is deze plaat van Lady Gaga, Perfect Illusion.

James Morrison samen met George Stone. Hoe krijgen ze bij elkaar? My Love Goes On. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. De Beverlandse Avondshow. Ik wens je een heel fijn weekend toe. Veel plezier met de collega's. En met een beetje mazzel heb je zelfs een lang weekend. Dan hoef je maandag ook niet op het werk te verschijnen. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je klaarleggen. En dat is deze van Kenny Loggins. This is it. Maandag is er weer een nieuwe Naar Huis. Even na 5 uur hier op Streekomroep de Beverlanden. Ik hoop je dan te zien. En anders maandagmorgen. Want Marcel Steenbakker die geniet van een heerlijke vakantie. En ik doe maandagmorgen ook een uurtje op weg. Tot dan!

0: naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de drukke avondspits nog niet voorbij. De langste files staan daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen zal Bommel 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en Knoopend Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Ja, ik hoop niet dat je de titel van de plaat letterlijk neemt. Bleed for me. Of dat je oren ervan gaan bloeden. Black Label Society als opener van Zicht op Zaterdag, editie 22 mei 2026. Hartelijk welkom bij de show. Tot aan 9 uur ben ik bij je met allerlei soorten muziek die nooit een hit zijn geweest in ons land. Maar zeer zeker wel de moeite waard zijn. En hoe oud het is en waar het aan vandaan komt, dat maakt niet uit. Blijkt ook uit het feit dat de muziek vandaag uiteenloopt van 1969 tot en met 2026. Australië, België, Duitsland, Engeland, Guinea, jazeker, Nederland, Oostenrijk en de Verenigde Staten. Doen een duit in het zakje. Het lijkt wel een beetje Eurovisie Songfestival op Guinea en USA daarna. Maar dat maakt niet uit. Deze muziek is wat mij betreft stukken beter. Ik heb niet gekeken naar het Songfestival. Wat is het alweer? 2 weken geleden zeker? Vorige week. Maar ik heb links en rechts een paar kleine stukjes gezien. En man. Dan ga je toch echt terug verlangen naar de tijd dat het Songfestival nog goede nummers voortbracht. Zoals Katrina and the Waves, ABBA, noem het allemaal maar op. Maar vooruit, er zijn heel veel mensen die er plezier aan beleven. Ik beleef me weer plezier aan het maken van Zicht op Zaterdag voor je. Ik hoop dat jij veel plezier gaat hebben met het luisteren. We openen er lekker stevig aan. We houden tempo dit keer er nog even lekker in. Ram Jam. Ze hebben 1 plaat gemaakt in hun hele bestaan. En daarop stond onder andere deze. Please, please, please, please me.

Ja, dit klinkt alsof het opgenomen zou kunnen zijn in het Spookpaleis van de Efteling. Maar dat was toch echt een ander nummer. Volgens mij was het Wuthering Heights uit mijn hoofd. Het oude spookslot in Efteling dan wel te verstaan. Hè? Daar heeft Kate Bush, want daar luisterde hij naar met Love and Anger, ooit eens een keer een videoclip opgenomen. Dus misschien voor nieuw werk van Kate Bush. Want volgens mij is ze nog steeds bezig met muziek maken. Kan ze een keer terugkomen naar de Efteling en dan in de Dans Macabre het opnemen. Maar dit was dus Love and Anger. Kate Bush heet officieel Catherine Bush. Dat zal je dan niet zo verbazen. Geboren op 30 juli 1958. Een Engelse zangeres, songwriter, muzikant, danseres en platenproducent. Ze staat vooral bekend om haar eclectische stijl, onconventionele teksten en vernieuwende dansvoorstellingen. Ja, als je daarin geïnteresseerd bent, kijk vooral wat clips van haar terug. Haar geluid en choreografieën hebben een groot aantal artiesten beïnvloed. Ze begon met schrijven van liedjes toen ze slechts 11 jaar oud was. Ze tekende een contract bij EMI Records nadat David Gilmour, je weet wel, die van Pink Floyd had geholpen bij de financiering van een demotape. In 1978, ze was toen 19 jaar oud, stond ze 4 weken bovenaan de UK Singles Charts met haar debuutsingle Wuthering Heights, waarmee ze de eerste vrouwelijke artiest werd die een nummer 1 hit scoorde in het Verenigd Koninkrijk met een volledig zelfgeschreven nummer. Kijk, dat zijn records, die nemen ze nooit meer af. Dat je gewoon de eerste bent die iets voor elkaar heeft gekregen. Petje af, Kate Bush. Gaan wij door naar een band, ja, met wat mij betreft een fantastische naam. Uit Australië, een beetje bluesrock. Catfish Voodoo, hier is My Oh My.

0: Ja, een band met wat mij betreft een fantastische naam. Trauma Helicopter, hoe kom je erop? De band komt uit Groningen en het zijn allemaal nog jonge gasten die er, althans, ze waren heel jong toen ze begonnen in 2010. Ja, garage rock, dat is het genre waar ze het onder valt. Dat noemen ze, zo noemen ze het zelf ook. Dan zakken we even de landsgrens over. Nou ja, even vanuit Groningen, dan duurt het nog wel even als je naar België wil, want daar gaan we naartoe. Wel met een heel klein beetje hulp van een Nederlander, maar dat ga je zo vanzelf wel horen. Algemeen beschaafd Nederland, met zonder een D dan op het eind en een Z aan het eind. Dat is de naam van een hip-hop formatie uit België. En ook de naam van het nummer wat ze hebben gemaakt. En daarbij krijgen ze wat hulp van niemand minder dan Def P. En die zonder de hip-hop liefhebbers, moeilijk woord, zeker wel bekend. Hier zijn ze dus algemeen beschaafd Nederlands met wat hulp van Def P.
1: Amen. Het zijn die klerenbelgen weer van ABN. Het zijn die gasten die je wietplantage leeg roven en je huis vol komen spuiten. Die oude schoolgasten, weet je. Daar heb je ze maar. Oh,

Yes, yes, yes. Nieuw werk van de heren van de Foo Fighters. Of All People hoor je van het onlangs verschenen album Your Favorite Toy. Het is nu een paar weken uit. En ja, ik weet dat ik vorige week Muse draaide. Dat ik zei als de rest van de plaat net zo klinkt als de song die ik ging draaien. Dan is het jaarlijstjes materiaal. Nou, ik moet zeggen, het nieuwe album van de Foo Fighters hoort wat mij betreft daar ook bij. Een lekker ouderwetse Foo Fighters plaat. En de liefhebbers weten dan wel genoeg. Zeer, zeer, zeer de moeite waard als je mij vraagt. Ja, het album zou trouwens officieel For Good gaan heten. Maar toen werd de film Wicked For Good werd aangekondigd. En toen dacht Dave Grohl en de mannen, dit gaat vast verwarring opleveren. Dus om die verwarring te voorkomen noemen ze het Your Favorite Toy. En ja, dat is misschien, ja, denk erbij wat je wil. En in ieder geval topplaat wat mij betreft. Gaan we terug naar de jaren 80, 1982 om precies te zijn. Lekker een beetje disco. En zoals je van me gewend bent, krijg je dan lekker een 12-inch uitvoering. Zo ook dit keer Tavares, Got to Find My Way Back to You.

En zo sterven de klanken van Tavares langzaam weg. 19 uur 41 precies nu. Tijd voor het eerbetoon van de week, want dat hebben we ook deze week. En daarvoor gaan we naar Guinea. Ja, ik zei het al bij de introductie van de show, van joh, we hebben zelfs muziek uit Guinea. Nou ja, misschien dat je het al wel kan raden over wie het dan gaat. Misschien ook niet. En laat je je eigen verrassen. Want vandaag in op 2020, sorry, ik moest even spieken, dat is ook al 6 jaar geleden, overleed de muzikant Morricante. Geboren 29 maart 1950 in Albadaria, Frans Guinea. Ja, toen nog Frans Guinea, tegenwoordig Guinea. Zijn vader was El Hadji Djeli Fode Kante en zijn moeder Fatuma Kamisoko. Zij was trouwens een zangeres en ja, altijd fantastisch mooie namen hebben ze daar. Zij behoren tot een van de bekendste families van griotmuzikanten. En zoek dat vooral even op als je daar meer over wil weten. In hun thuisland Guinea. Zelf is Mori van Malinese en Ghanese afkomst. En nadat hij in Guinea was opgegroeid in de Madinka griot-traditie, werd hij op 7-jarige leeftijd naar Mali gestuurd, waar hij leerde kora spelen en een belangrijke zangtraditie leerde, waarvan sommige noodzakelijk zijn om griot te worden. Als moslim verwerkte hij aspecten van islamitische muziek in zijn werk. In 1971 trad hij toe tot de band Real Band, waarin Salif Keita, ook wel een vrij bekende Afrikaanse muzikant, de zanger was. Keita verliet de band in 1973 echter en daardoor werd Mori de zanger. In 1987 brak hij wereldwijd door met het nummer Yekke Yekke. Ja, dat is echt zo'n oorworm. Die krijg je niet meer uit je kop als je mee een keer hoort. Dat werd niet alleen een van de best verkochte hits uit de Afrikaanse muziekgeschiedenis, maar in 1988 het eerste Europese nummer 1 hit uit Afrika. En de eerste Afrikaanse single waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. In 1994 verwierf Mori opnieuw onverwachte bekendheid toen het Duitse techno-duo Hardfloor een dance mix van Yekke Yekke uitbracht. En in 2006 was hij ook te horen als zanger op de single Narama van de Britse DJ Darren Tate. Geen kleine namen. Op 16 oktober 2001 werd Mori benoemd tot Goodwill-ambassadeur van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, waar hij zich met hart en ziel voor inzette. Hij overleed 22 mei 2020 in een ziekenhuis, slechts 70 jaar oud. De laatste jaren van zijn leven kampte hij met chronische aandoeningen en onderging hij regelmatig behandelingen in Frankrijk. Maar door de uitbraak van de coronapandemie in 2020 was dit echter niet langer mogelijk. Ja, we zullen dus nooit weten of hij het dan wel overleefd had en nog onder ons was geweest. Hoe dan ook, hij is niet meer onder ons. Zijn muziek gelukkig nog wel. En ja, Yekke Yekke, ik ga je de orenworm niet aandoen. Het is trouwens ook een gigantische hit geweest in Nederland. Volgens mij zelfs nummer 1. Maar de beste man heeft nog heel veel meer moois gemaakt. Waaronder het volgende nummer. Als eerbetoon van de week, Morricante. Hier is Tama. MUZIEK

Hij zat in War and the Party Boys, maar is vooral wereldwijd bekend geworden als bandlid van The Animals. Maar ook solo bracht hij best nog wel wat muziek uit. Over wie heb ik het? Dan heb ik het over Eric Burton. Daar luisterde je naar. Dus muziek die hij zelf uit had gebracht. 16 tons. Dat is een hoop gewicht. Even kijken. We gaan alweer hard naar 8 uur. God, dit uur is alweer voorbij gevlogen wat mij betreft. Ik heb er nog eentje voor je tot het nieuws van 8 uur. En die komt uit Amerika. Panos en Sentenza featuring J-Expo. Het klinkt allemaal niet heel erg Amerikaans. En dan noemen ze nummer ook nog French 75. Ook niet echt Amerikaans. Nou ja, maakt het ook uit. Het klinkt gewoon erg lekker. Tot aan het nieuws van 8 uur hoor je dus French 75. Ik spreek je graag na 8 uur.

0: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sandra Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
0: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het

Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show, uur 2 Zicht op Zaterdag, editie 22 mei 2026. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Ik ben bij je tot net voor 9 en daarna neemt Camille het van me over met zijn Hits of the Heartland. Uur 2 dus. Denk ook dat als je net inschakelt dat je een uur hebt gemist. Maar welkom bij de show dan, zou ik zeggen. Uur 2 openen we muzikaal gezien in Oostenrijk 2025. Harakiri for the Sky, een geweldige bandnaam. With Autumn I'll Surrender, dus dat duurt nog even. Ze gaan nog heel even door. En wij gaan ook door en dan gaan naar Engeland 1974. Het fantastische album Burn van Deep Purple. Daarop staat het volgende nummer. En ik heb trouwens begrepen dat Deep Purple volgens mij in juni of juli, wil ik even vanaf zijn, met nieuw werk gaat komen. Dus ja, als je daarin geïnteresseerd bent, ga dat vooral checken. De band is eigenlijk nooit gestopt met muziek maken. Alleen de laatste jaren staan hun releases wat minder in de picture dan vroeger. Misschien ben ik daar ook wel schuldig aan, want ik ga namelijk ook een ouwetje draaien. 1974 dus, zoals ik al zei, van het album Burn. Deep Purple A200.

Echte naam Andrew Clark, artiestennaam Andy C. En dat was wat je hoorde met New Era in de original mix. Lekker met je drum en bass op de vrijdagavond, altijd lekker. Nou ja, waarom zeg ik erbij op de vrijdagavond? Het is gewoon altijd lekker. Maar ja, ik draai nou eenmaal plaatjes voor je op de vrijdagavond. Zoals ook de volgende, ook alweer een, ja, een fantastische bandnaam. Ik heb ze wel uitgezocht, lijkt het vandaag. Puur toeval, mensen. Maar ja, Eliza and the Delusionals, dat klinkt toch ook geweldig. De muziek, die klinkt ook heel goed. Hier is Hurts.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van het naar mijn mening laatste fatsoenlijk album wat de band heeft uitgebracht, namelijk Keep the Faith, hoorde je Bon Jovi, If I Was Your Mother. Geschreven door het toch wel legendarische schrijversduo John Bon Jovi en Richie Sambora. Die twee hebben samen echt wel heel veel mooie dingen geschreven en op de plaat gezet. Alleen hierna ging het wat mij betreft dus volledig mis met de band. Maar ja, misschien stoot ik nu wel heel veel Bon Jovi fans tegen het hoofd. Sorry, maar het zij zo. Even lekker een beetje dancepop. Amanda Warren treedt op onder het pseudoniem MNDR. En ze is number one in heaven, dat je het even weet.

Good evening, infidels. Ja, wie kent die tekst nog van Jeff Dunham, de buikspreker met zijn pop Ahmed the Death Terrorist. Kun je het al uitspreken, Henk? Nou, het kost moeite. Heel erg bekend geworden daarna met zijn opmerking altijd. Silence, I kill you. En dan met een steeds hoger stemmetje. Hoe kom ik daarop? Nou, dit was de band Infidels. Die heeft dus ook bestaan. 10 jaar ongeveer, namelijk. Van 2003 tot en met 2012. Veel muziek hebben ze, heel veel muziek hebben ze in die 10 jaar niet uitgebracht. 3 albums, dat is toch altijd een net gemiddelde nog van 1 per 3 jaar. Wat mij betreft zeker wel de moeite waard. En met heel veel plezier voor je gedraaid. 1 million pieces. Gaan we door met ja toch wel een legende. Maar is die nou een legende omdat hij gewoon zo fucking goed was? Of omdat hij zo vroeg is overleden? Waarschijnlijk allebei wel een beetje. Hoe dan ook, Jeff Beck, New Way Strain Tree.

Wat denk jij? Zou het? Zou het echt? Zou deze man echt vroeger in Roxy Music hebben gezeten en heel veel muziek ervoor hebben geschreven? Denk het niet, hè? Ja, natuurlijk wel. Prima te horen. Brian Ferry solo Windswept van zijn album Boys and Girls uit 1985. Ja, en de invloeden van Roxy Music zijn zeer duidelijk aanwezig. Of misschien kun je beter zeggen. Het was duidelijk te horen dat Roxy Music ook beïnvloed was door Brian Ferry. Hoe dan ook, gewoon een lekker liedje op de vrijdagavond. We gaan nog even de soulhoek in met Sam Dees. It's all wrong, it's all right. Ja, make up your mind zou ik zeggen.

96, Paul van Dijk met Beautiful Place in de Just Beautiful versie. Er zijn nog meer remixen, dit is de Just Beautiful versie. Ja, die je dus als laatste van de avond, maar niet voordat ik je een te gek weekend heb gewenst. Ik hoop dat je volgende week weer luistert. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen, ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren, een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISAC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte.

Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Play chart binnen en deze week is een van de grote national breakouts. Het heet Boston. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces van Shaboozey. Hij doet het samen met Kevin Powers. Hier is Move On.

Country Classic van deze week. 38 jaar terug in de tijd. Uit de late zomer van 1988. Nummer 1 country voor Eddie Raven. En Joe Knows How to Live. Een plaats omhoog naar nummer 7. Turn This Truck Around. En Jordan Davis.

Radio deze week, de Hot Shot debut. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. Het is Ian Mansick. Hij komt uit Sheridan, Wyoming. En zijn doorbraaksingle heette Love is Blind. Op nummer 9, hier is Megan Maroney en Her Beautiful Things.

opvolger van Heavens to Betsy, de nieuwe single van Jackson Dean en Make a Liar. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Jacob Hackworth en What Took You So Long.

grote hits uit de Airplay chart van 11 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 country voor Jason Aldean uit 2015. Tonight Looks Good on You. Hits from the Heartland, de beste new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Shane Proffitt en our mighty roadroller. Here's Long Live Country.

0: zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger uit Savannah, Georgia, die zijn loopbaan begon in een betonfabriek en via zijn beroep als personal trainer in contact kwam met een klant die in Nashville werkte en voor wie hij liedjes mocht schrijven en demo's kon opnemen. Hij scoorde 18 country hits, waarvan er 11 de eerste plaats bereikten. Vanaf 2018 legt hij zich meer toe op R&B, pop en tropical house en lijkt de country muziek achter zich te hebben gelaten.
0: Deze week Spotlight on
1: Billy Carrington.

Spotlight on Billy Currington. Je hoort het hier voor deze zanger. Don't It, People Are Crazy and We Are Tonight. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Max McNown.

mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met een tweede uur Hits from the Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En nog een mooie primeur. We gaan het uur uit met Kane.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan.

Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Line met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En nog een mooie primeur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Preston Cooper. Hier is One for the Road.

Zack John King en Get to Drinking. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Nieuw in de top 20, dit is John Morgan en Kid Myself.

Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen heet I Can't Love You Anymore. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuw in de top 10, Corrie Ken, Co Wetzel.

Ex-Mighty Roadroller in de hits from the Heartland. Tyler Nance en Keeps Me Sane. Een plaats omhoog naar nummer 8. Josh Ross en Hate How You Look.

0: Nummer 1 country airplay uit juli 2015. Blake Shelton, Sangria. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat betekent dat Days Like These van Luke Combs eruit is. Nieuw in de top 10 van 12 naar 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En de nummers 9 tot en met 5 gaan ieder een plaats omhoog. Op 9 Beautiful Things van Megan Maroney. Op 8 Hate How You Look van Josh Ross. Op nummer 7 Turn This Truck Around van Jordan Davis. En je hoorde de plaats zojuist. Riley Green met Change My Mind gaat van 7 naar 6. Vorige week 6, deze week op een 5e plaats te vinden. Ella Langley met Be Her. En 4 tot en met 2 zijn zittenblijvers. Op 4 The Fall van Cody Johnson. Op 3 Tucker Wetmore met Brunette. En op 2 voor de tweede keer achtereenvolgens in de top 10 Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 17e week en de 5e week op nummer 1. Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

uit Mount Larkham, Central Queensland, Australië. Daar komt hij vandaan. De debuutsingle van Mac Geiger. Hij komt deze week de Billboard Country Airplay Chart binnen met het nummer String By. It's from the Heartland op nummer 23 blijven staan. Hier is Low Cash.

Ashley McBride and What If We Don't, and There You Have Him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met David Neil en Kiss You Goodnight uit 2015. Groetjes!

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst, ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig.

En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst, ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld.

dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst, ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke

invallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld.

En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico